0: komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Download de ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort.
1: Gotta have a little bit, just a little bit. I need a little bit, respect.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Het dodental staat op 132, maar er liggen nog altijd mensen onder het puin. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort dreigen amateurvoetbalclubs niet te kunnen spelen. De voetbalvelden zijn vaak dor en droog en sproeien mag niet vanwege een verbod. De Nederlandse estafetteploeg heeft op de EK Atletiek brons gepakt op de 4x400 meter voor gemengde teams. Noorwegen veroverde de titel. En kogelstootster Jessica Schilder werd voor de derde keer op rij Europees kampioen. Het weer zonnig en droog vandaag bij 20 tot lokaal 26 graden.
0: Dit is

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding, waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.
5: Ah. Let's go.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op steeds meer plekken in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten en kanalen halen. Vanaf woensdag mag in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. En die maatregelen leiden ook tot problemen bij amateurvoetbalclubs. Die vragen zich af of er nog wel gespeeld kan worden op de velden als ze niet meer besproeid mogen worden. Vooral in het Westland en in Limburg zijn de velden dor, bruin en keihard. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten zoals papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt daarmee geëxperimenteerd. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
1: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
3: En van der Schoot knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
1: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt een flinke vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 50 minuten. De A27 Utrecht Almere, 10 minuten extra tussen knooppunt Eemnes en afrit Almere Haven. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn onder meer pakhuizen geraakt. Door de droogte zijn in het Westland veel voetbalvelden onbespeelbaar. De velden zijn door omdat er niet mag worden gesproeid. En van de gemeente mag je ook de velden niet op omdat ze dan nog verder kapot kunnen gaan. De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van gisteren. Daardoor kunnen er makkelijker maatregelen worden genomen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Bij de beving vielen zeker 130 doden. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gulsja Ersetin.
2: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
1: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5.000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
1: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Verreweg de meeste vertraging vandaag in Noord-Holland en wel op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken op 60 minuten vertraging. Dan nog een kleine vertraging op de A27 Utrecht-Almere, want tussen Eemnes en afrit Almere Haven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden waar toch op wordt gespeeld kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim 15 miljoen dollar beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vandaag. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vandaag. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Triple Play.
3: Triple Play is een programma waarin steeds drie songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden.

Vandaag pakken we de koffer in en gaan we er even helemaal uit, want het is vakantie. Nummers over reilen, surfen, zwemmen en dat onbetaalbare vakantiegevoel. Afgewisseld met liedjes over de mooiste bestemmingen die je met de vakantie associeert. Doe die zonnebril op, zet de airco aan of juist het raampje open en ga met me mee op reis. Jason Derulo opende deze special met een rechtstreeks ticket naar Mexico. Acapulco is al decennia een van de beroemdste badplaatsen van Mid-Amerika. Bekend van de steile kliffen, waar duikers zich in de grote oceaan storten. Derulo pakt precies die onbezorgde zonnige vakantiesfeer die bij die stad hoort.

Ik hijs de zeilen, want dit blokje zat helemaal in het teken van varen. Rod Stewart beet met Sailing uit 1975 de spits af. Ik ga verder met Mark Knopfler en gastzanger James Taylor. Zij nemen ons mee naar Amerika. Ze zeilen naar Philadelphia. Ik sluit af met een Nederlandse klassieker. Piet Veerman, ex-voorman van de Cats, scoorde met Sailing Home zijn eerste solo nummer 1 hit.

van de Nederlandse wateren naar de Amerikaanse country met Keith Whitley. Miami, Miami uit 1986 was zijn grote doorbraakhit en dankt zijn titel aan een leuke woordspeling tussen de badplaats Miami en de naam Amy. Het nummer bracht Whitley definitief op de kaart binnen de countrywereld. Miami zelf staat natuurlijk al decennia bekend als het Amerikaanse vakantieparadijs met zijn palmbomen en Art Deco boulevards.

Tijd om de surfplank te pakken. De Beach Boys openen met Surfin' USA uit 1963, waarvan de melodie is ontleend aan Chuck Berry's Sweet Little 16. De tekst somt de beste surfplekken van Amerika op. Dan volgt een van de gekste platen ooit. De Trashmen mixten voor Surfin' Bird twee nummers van de Rivingtons in elkaar en schreven zo muziekgeschiedenis. Jaren later werd het wereldberoemd, dankzij Family Guy. We sluiten af met Surf City, het allereerste surfnummer dat Amerikaanse nummer 1 haalde.

0: The King brengt ons naar het gokparadijs van Amerika. Viva Las Vegas is de titelsong van de gelijknamige film, waarin Elvis samen met Anne Margaret speelde. Het nummer vangt precies de flitsende, doorfeestende sfeer van de stad die nooit slaapt. Las Vegas is tot op de dag van vandaag een van de populairste vakantiebestemmingen voor wie op zoek is naar entertainment.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that

0: Duik er lekker in met het blokje. Ik begin onder water met Samuel E. Wright, die het nummer Under the Sea zingt. Daarna volgt Swimming into Deep Water van Don Rosenbaum, een minder bekende parel die precies past bij het gevoel van het water induiken. Maart Hoogkamer schreef Ik ga zwemmen in slechts 20 minuten tijdens een schrijverskamp met onder andere Lange Frans. De openingsregel Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon ontstond doordat Mart een halfvolle fles van het drankje in de koelkast zag staan.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Scott McKenzie San Francisco groeide uit tot het volkslied van de Summer of Love en het hippie-tijdperk. Het nummer zorgde ervoor dat duizenden jongeren die zomer daadwerkelijk met bloemen in het haar naar San Francisco afreisden. Tot op vandaag is de stad onlosmakelijk verbonden met dit nummer.

Geen specifieke bestemming meer, maar puur dat vakantiegevoel. Madonna opent met Holiday, een van haar eerste grote hits en het nummer dat haar wereldwijde carrière mede lanceerde. Daarna volgt een Beatles-klassieker. George Harrison schreef Here Comes the Sun in de tuin van Eric Clapton, tijdens een korte adempauze van de spanningen binnen de band. Ik sluit af met John Denver's Sunshine on My Shoulders, dat in 1974 alsnog de Amerikaanse nummer 1 werd, nadat het jaar

Dat was hem, de vakantiespecial van Triple Play. We hebben gezeild, gesurfd, gezwommen en zijn langs Acapulco, Miami, San Francisco en Barcelona gereisd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Triple Play.

0: in my eyes. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. En mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vandaag. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niets, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Syrië is oud-dictator Assad bij verstek veroordeeld tot de doodstraf wegens misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. In Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening begin volgende maand. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou meedoen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Het weer zonnig, in het noorden stapelwolken bij 20 tot 26 graden.
0: Dit is ZFM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vandaag. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

mystery.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vandaag. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vandaag. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat bij Eemnes 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het moederbedrijf van fietsmerken Batave, Sparta en Babu is failliet, melden de curatoren aan het ANP. De fietsfabrikant uit Heerenveen verkeerde al langer in zwaar weer. Op Schiphol is een man van 33 aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland 2 weken geleden. Na een achtervolging door de politie crashte de auto in Amsterdam, waarin explosieven bleken te zitten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Onder wilde vogels is het virus volgens de minister van Landbouw niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij waarschuwt dat Noord-Korea door de samenwerking met Rusland ook gevaarlijker wordt voor buurlanden in Oost-Azië. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. In een illegale mijn in Zuid-Afrika zijn 14 doden gevallen, vermoedelijk door een rotslawine. Het gebeurde op zo'n 100 kilometer van Johannesburg. In die regio wordt veel platina gewonnen. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A9 Amstelveen-Diemen. Bij Amsterdam-Bijlmermeer is de vertraging 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Buitenveldert en Durgerdam ook 10 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. Nummer 1 Country Hit.

Crossroads is er voor wie van country houdt zoals het hoort te klinken. Eerlijk, met een verhaal en met een vleugje whisky. In het eerste uur neem ik je mee van de nieuwste hit van het moment tot nieuwe Nederlandse country. We beginnen groots, want er is op dit moment maar één naam die je overal hoort in Amerika. En dat is Ella Langley. Choose in Texas, geschreven samen met Miranda Lambert, staat inmiddels al 16 weken op nummer 1 in Amerikaanse Hot 100. En is daarmee de langst op nummer 1 staande hit van een vrouwelijke country artiest ooit.

Ella Langley is de doorbraaknaam van dit moment in de country. De 26-jarige zangeres uit Alabama verhuisde op haar 20e naar Nashville en brak door nadat haar nummer If You Have To viral ging op TikTok. In I Can't Love You Anymore bundelt ze de krachten met Morgan Wallen. En in Be Her zingt ze haar eigen luchtige tegenhanger van Jolene.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ik draai deze maand Brad Paisley's project Tacklebox en dat is geen gewoon album. Paisley dook in zijn eigen archief vol nooit uitgebrachte songs. Sommige daterend uit de jaren 90 en combineerde die met nieuw geschreven nummers in diezelfde sfeer. Hij noemt het project zelf een doos vol haakjes. Dit duet met Miranda Lambert is een van de 13 tracks op Disc 1, dus zullen er meer volgen.

Een losse, zonovergoten single van Kacey Musgraves, de Texaanse, die de afgelopen jaren de grenzen tussen country, pop en folk telkens weer opzoekt. Ze won al meerdere Grammy's, onder meer voor haar album Golden Hour. Mexico Honey past in haar lijn van luchtige zomerse liedjes, met een scherp geschreven tekst eronder.

0: De original van deze week.
1: John Prine schreef Angel from Montgomery in 1971, verteld vanuit het perspectief van een oudere vrouw, die terugkijkt op een leven vol teleurstellingen. Prine was destijds nog postbode in Chicago, toen hij zijn eerste song schreef. Het nummer is inmiddels een van de meest gecoverde country klassiekers ooit. In het tweede uur voegen we weer een cover toe.

Right Person, Wrong Time draait om een thema waar bijna iedereen zich wel in herkent. De juiste klik op het verkeerde moment. Jason Hill schreef het nummer. Onduidelijk blijft wie de zangeres is.

Deze maand is Brandi Carlile onze act van de maand. En met Dear Insecurity trapt ze meteen sterk af. Het nummer staat op Brandi Clark's zelfgetitelde album uit 2023, dat volledig geproduceerd werd door Carlile. Beide dames komen uit de staat Washington en noemden het maken van deze plaat letterlijk een reis naar huis.

The Wilder Blue laat met Chasing the Sun horen waarom ze zo goed passen binnen de moderne country- en Americana-hoek. De titel ademt beweging, vrijheid en open landschappen. En dat past bij hun geluid en uitstraling.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een Nederlandse productie met een Texaans sausje. Talingua is een piepklein, bijna verlaten spookstadje in het uiterste zuidwesten van Texas. De Amsterdamse formatie Job Alone and Friends laten met Twilight in Talingua horen dat je niet per se in Amerika hoeft te wonen om die typische woestijnsfeer op te roepen.

Yara Bakes is een van de jongere namen binnen de Nederlandse scene en brengt met Brighter Days een hoopvol zonnig nummer. De tekst draait om het idee dat er, hoe moeilijk een periode ook is, altijd weer helderder dagen aankomen. Het is precies het soort optimistische, melodieuze country waarmee eigenbodemartiesten zich steeds vaker mengen tussen de internationale namen.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Bill Baker neemt ons mee richting het zuiden met Going to Louisiana. Een nummer dat ruikt naar moeras, roadtrip en zwoele avonden. Louisiana is al decennia een vast decor in de country en Americana.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De volgorde van het album is bewust gekozen. Paisley wilde dat je het net als vroeger van begin tot eind beluistert. Zoals je dat met een cd of lp zou doen. Hij noemt Tacklebox zelf een nooit eindigend project. Een soort permanente open verbinding met zijn fans.

Ik sluit het eerste uur af met Kelsey Hart en She Hit the Road Jack. Een titel die natuurlijk direct verwijst naar de Ray Charles klassieker Hit the Road Jack uit 1961. Maar dan omgedraaid. Hier is het de vrouw die zelf vertrekt in plaats van weggestuurd te worden. Een knipoog naar een van de bekendste breaksongs uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Maar dan met het perspectief compleet omgedraaid.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap. Dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
6: Spin tickets.

Welkom terug bij deel 2. Dit uur duiken we dieper de geschiedenis van de country in. We staan stil bij een songwriter die decennia lang hits schreef voor anderen. En ook twee keer Brandy Carlile. Joshua Quimby opende met een titel Speeding Tickets, Hot Coffee, Good Donuts en Dank Weed, die je niet snel vergeet. De singer-songwriter komt oorspronkelijk uit een klein plaatsje in Connecticut, maar woont en werkt inmiddels in Nashville.

Nog een keer Brandy Carlile, ditmaal met twee heel verschillende duetten. In How, de eerste song, ging ze in gesprek met Marcus Mumford, de zanger van Mumford & Sons, over het confronteren en uiteindelijk vergeven van iemand die hem misbruikte. Carlile's stem functioneerde erin als steun in de rug. Thousand Miles is haar samenwerking met Miley Cyrus, waarvoor ze een Grammy-nominatie kreeg voor beste pop-duo-groep. Carlile, elfvoudig Grammy-winnaar, staat bekend als een van de meest gevraagde gastzangeressen van Nashville en produceerde ook het album van Brandy Clark, dat we vorig uur hoorden.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Voor de derde keer dit programma, Tacklebox. Paisley liet in het maken van dit album bewust de 90er jaren sound doorklinken van artiesten als Alan Jackson en Brooks & Dunn. Gecombineerd met 80er jaren invloeden van George Strait en Garth Brooks.

Shania Twain, met meer dan 100 miljoen verkochte albums, een van de invloedrijkste countryartiesten aller tijden, blikt op haar 7e studioalbum Little Miss Twain nadrukkelijk terug op haar jeugd in het Canadese Ontario. De plaat gaat terug naar de tijd voordat ze doorbrak, met herinneringen aan haar ouders die omkwamen bij een auto-ongeluk toen Twain 22 was, en aan de jaren dat ze als tiener in lokale bars optrad. New Love gaat over haar band met de drummer uit een van haar allereerste bandjes.

Colby T. Helms groeide op in een ondergrondshuis gebouwd door zijn overleden vader, diep in de Blue Ridge Mountains van Zuidwest-Virginia, ooit bekend als de Moonshine Capital of the World. Toen hij op zijn 12e zijn vader verloor aan kanker, leerde hij zichzelf gitaar, banjo en mandoline spelen door platen van Bill Monroe en Jimmy Rogers te draaien en YouTube-video's te bekijken. Samen met zijn band, de Virginia Creepers, combineert hij die ouderwetse bluegrass invloeden inmiddels met de energie van hedendaagse artiesten als Tyler Childers. Armed and Dangerous laat precies die brutale, energieke kant van zijn geluid horen.

0: De cover van de week en meteen een mooie link met uur 1. Dit is dezelfde Angel from Montgomery die we bij John Prine hoorden. Nu vertolkt door Maggie Rose samen met Old Crow Medicine Show. Het nummer is door de jaren heen door tientallen artiesten gecoverd, van Bonnie Raitt tot John Denver, en blijft telkens weer overeind als een van de mooiste country ballads ooit geschreven.
1: It was written by John Prine, one of our finest songwriters to ever live. I always marvel at the fact that he was able to get inside the psyche of a woman who was kind of grappling

0: Lamont Lenders komt uit Alabama. Via optredens bij America's Got Talent en Showtime at the Apollo kwam hij in beeld bij Grammy-winnend producer Dave Cobb, die hem tekende bij zijn label Lucille Records. Lonely Girl combineert die stevige songwriting met Lenders' soulvolle warme stem en een randje R&B.
1: Fresh New Country.

Dit blok staat in het teken van Sonny Throckmorton, een van de grootste, maar minst bekende namen uit de country songwriting. De Texaan, geboren in 1941 als zoon van een predikant, verhuisde in 1964 naar Nashville en schreef uiteindelijk meer dan 1000 nummers, waarvan er ruim 15 de nummer 1 positie haalden. Tussen 1976 en 1980 stond er bijna elke week wel een Throckmorton song ergens in de hitlijsten. We horen drie voorbeelden. Merle Haggard's The Way I Am uit 1980, Trying to Love Two Women, een nummer 1 hit voor de Oak Ridge Boys in datzelfde jaar, en Middle Age Crazy van Jerry Lee Lewis, dat destijds zelfs tot een film leidde. Throckmorton werd in 1987 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en schreef in 2018 op zijn 77ste nog een Grammy-winnend nummer voor Willie Nelson. Try.

0: Morgan Wallen brengt met Been By Now een single die past bij zijn huidige positie als een van de grootste namen in de hedendaagse country. Hij combineert een toegankelijke stem met een stijl die een groot publiek en persoonlijke herkenning samenbrengt. Songs als deze draaien vaak om relatiegevoel, spijt of reflectie. En die thematiek blijft sterk werken. Morgan Wallen, op dit moment een van de bestverkopende artiesten van Amerika überhaupt, ongeacht genre, laat met Been By Now een wat ingetogener kant horen dan zijn grote uptempo hits.
1: Crossroads. Hot stuff.

Het echtpaar Derek en Jody Meers uit de Ozarkbergen in Arkansas is de gast in deze rubriek. Hun album Highway 75 is een compleet conceptalbum, verteld vanuit het perspectief van een vrachtwagenchauffeur die zijn route tussen Florida en de Canadese grens aflegt. Highways en honky-tonks en heartache, headaches en beer horen bij het eerste deel van dat verhaal, waarin de hoofdpersoon afglijdt in eenzaamheid en drank, voordat hij verderop op de plaat een weg terug naar zichzelf vindt. Heartache.

0: Ik sluit de tweede uur af met Rachel Purcell, die je misschien beter kent onder haar vorige artiestennaam Rachel Wemmack. Ze komt uit Muscle Shoals, Alabama, de plek waar ooit sterren als Aretha Franklin en Wilson Pickett opnamen. En die soul-invloed hoor je duidelijk terug in haar muziek. Na een periode van persoonlijke tegenslag en herbezinning keert ze nu terug met een meer ingetogen, spiritueel geïnspireerd geluid. Keep Going is een toepasselijke titel om deze aflevering mee af te ronden.
1: Tot volgende week. Dag!

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.

Hartelijk welkom, luisteraars. Leuk dat jullie weer ingeschakeld hebben bij ZFM Jazz. Het wekelijkse jazzprogramma live vanuit de studio in een zonovergoten Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Een sferisch, filmisch begin. Wat ga ik vandaag doen? Ja, ik doe weer eens een greep uit de albums die dit jaar zijn uitgekomen, 2026. En richt me dan zowel op de mainstream als de aftakkingen van de jazz. En ik begon met het eerste samenwerkingsalbum van drummer, trombonist Antonio Neves en percussionist drummer Thiaguinho Silva uit Brazilië. Braziliaanse jazz in optima forma, vol avontuurlijke ritmes, groovy klanken en mysterieuze sferen. Van het album La Dieras de Santa Teresa hoorde je het nummertje Morro dos Prazeres, de heuvel der geneugten. Van dus dat fraaie album van dat duo. Twee drummers, wel bijzonders. En Santa Teresa is de Braziliaanse stad waar deze muzikanten van vandaan komen. Het 100ste geboortejaar van Miles Davis is al veelvuldig aan bod gekomen op radio en tv. En ook hier bij ZFM Jazz. De toppers van het Positone label hebben onlangs ook hun duit in het zakje gedaan via hun album Directions and Expressions in de zogenaamde Blue Moods Rakes, waarin ze ieder jaar een icoon uit de jazz in een nieuw daglicht stellen. Dit jaar dus Miles Davis. En het bijzondere van dit album is dat er geen trompet op te horen is, maar dat de partijen van Davis door de sopraan en tenorsaxofonist Diego Rivera, dan wel door de vibrafonist Ben Gilice, voor hun rekening worden genomen. Een heel boeiend album, vol Davis-composities in een nieuw, meer hardbop-achtig jasje. Waaronder het volgende stuk, ook uit een film, L'Ascenseur pour les Chevaux. Je kent het wel, dat de beroemde album, het nummertje heet Generique Blue Moon.

vrij samenspel van het ensemble Blue Moods met Diego Rivera hier op sopraansax, Art Hirahara piano, Boris Kosloff bas, Eli Howell op trombone, die hoorde hier niet zo volgens mij, Ben Gelitje, dat was de vibrafonist, en dan Vinnie Sperazza op het drums, echte vrij album Directions and Expressions, hun ode aan Miles Davis. De Duitse gitarist Linus Eppinger is geboren in, werd geboren in L.A. Is Duitser, maar woont al jarenlang in Amsterdam. Is ook regelmatig te vinden in het Haarlemse bij de Wolfshound en ook bij Café Stiels. Hij heeft samen met de Britse saxofonist Sam Brasher een album opgenomen onlangs en uitgebracht. A Sinner Kissed an Angel, stevig in de mainstream, de tijden van Wes Montgomery herleven. En ze worden daarbij bijgestaan door Daryl Hall op bas, double bass en good old Erik Ineke uit Haarlem op de drums. Ga luisteren naar Spooky, Linus Eppinger en Sam Brasher.

0: make it out alive.
1: A special warm welcome to our friends across the globe, in particular our fans and friends from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in. Linus Eppinger, de gitarist, werd gevolgd door het vocale talent Nicole Zuraitis, Amerikaanse zangeres, van haar album The Devil I Knew. Geproduceerd door Larry Klein. Die werd wereldberoemd door zijn werk met onder meer Joni Mitchell. Met blazers en strijkersarrangementen van de hand van Vince Mendoza. Wel bekend van zijn werk met ons eigen Metropool Orkest. Een van de beste vocale albums tot nu toe, als je het mij vraagt. Zeer gevarieerd van mainstream jazz tot bluesy en poppy muziek met een topbegeleiding, want je hoorde hier op bas Christian McBride en Larry Goldings op orgel. En dan doet ook nog op tenorsax bijvoorbeeld Donny McCleslin mee. En op gitaar Gillette Hexelman. Geweldige plaat. The Devil I Knew van Nicole Zuraitis. Komen we bij een man die ik al heel vaak heb gedraaid. Ook weer een Braziliaan, Antonio Aldovo, pianist, componist, arrangeur. Het album wat hij onlangs heeft uitgebracht heet Balaios. En dat verwijst naar de traditionele strooien mannen die vroeger Braziliaanse vrouwen bovenop op hun hoofd droegen. En de muzikale bagage en tradities die de inmiddels 79-jarige Braziliaanse pianist met zich meedraagt en levend houdt. Dit keer in de vorm van 9 nieuwe composities, waarvan je gaat luisteren naar het nummertje Sambalayo. Geweldig album. Net zoals net genoemde Mendoza is Aldovo een meester in het arrangeren van blazers, als je het mij vraagt. Antonio Aldovo.

pianist Antonio Adolfo en zijn orkest Sambalayo. Dat was het nummertje. Eerder dit jaar kwam de familie Dankworth al aan het bod in mijn uitzending over bijzondere jazzfamilies. En dan ging het vooral over Jackie Dankworth, de dochter van wijlen Sir John Dankworth en zijn vrouw Cleo Lane. Maar er is ook Charlie Wood, de echtgenoot van, van die Jackie Dankworth. Op zijn nieuwste plaat, moet ik even kijken hoe het ook alweer heet, Your Love Is My Home, heeft hij onder andere een nummertje van Elvis Costello. Dat heet Shipbuilding. Dat verhaalt eigenlijk over de paradox. Over dat de oorlog, en dan gaat het over de Falklandoorlog, de Noord-Engelse scheepsbouw en staalindustrie nieuw leven inblies, maar tegelijkertijd jonge mensen het leven zou kosten. Daar verhaalde Costello over begin jaren 80 in dat nummertje Shipbuilding. Dat komt dus van het album Your Love Is My Home van Charlie Wood.

Charlie Woods uitvoering van Elvis Costello, Shipbuilding, werd gevolgd door gitarist Zach Harris, Amerikaanse gitarist, vertolking van Bob Dylan's welbekende Masters of War, maar dit keer natuurlijk als instrumental zonder lyrics. En dat is te vinden op het album van Zach Harris, American Reckoning. Vrij album, vrij gitaarspel. Blijf nog even in Amerika. Saxofoniste Jeff Rupert die komt regelmatig bij mij voorbij. Zeker als leider en componist-arrangeur van de Flying Horse Big Band uit Florida. Maar hij heeft ook zijn eigen kwartet en op zijn nieuwste album waart vooral de geest van Stan Getz rond. Fraai en hartverwarmend spel met Richard Drexler op piano, Ben Kramer op bas en Marty Morell op drums van het album C-spel. Ga je het nummer horen? Blue Steel, Jeff Rupert.

De Amerikaanse pianist, bandleider, componist Emilio Zola. Die heeft een negenkoppig orkest met een niet alledaagse instrumentatie, waaronder een accordeon, bandoneon en ook viool. De viool die je hier hoorde werd bespeeld door Sarah Caswell. En dat orkest heet La Inestable de Brooklyn. En hebben een vrij album uitgebracht. Handmade heet dat. En het nummertje wat je net hoorde heet La Carta. Ja, vrije samensmelting ook van klassieke muziek met jazz en Braziliaanse elementen komen er ook op voor. Het is smullen geblazen, dat album Handmade. En het sopraansaxspel kwam van Alejandro Aviles. En waarom zeg ik dat? Die is ook te vinden in een volgende nummertje van de Helen Soong Big Band. En Helen Soong is een Amerikaanse pianiste, maar dit is haar eerste Big Band album die ze heeft uitgebracht. Dat heet Oracles. En dat is een tribute, een eerbetoon aan haar voormalige docenten van het Thelonious Monk Institute of Jazz. De mensen die haar hebben beïnvloed, zoals Ron Carter, Barry Harris, Jimmy Heath en Herbie Hancock. En dat is een nummertje waar je naar gaat luisteren. Pianism 3, dat is dus het derde tribute aan een pianist op dat album Oracles. En deze is een eerbetoon aan Herbie Hancock van de Helen Soong Big Band.

Helen Soon Big Band, een van de beste big bands albums van dit jaar. Oracles getiteld. We zitten al tegen het einde van het eerste uur. De temperatuur buiten stijgt en ook binnen in de studio, maar ga niet weg. Ik heb heel veel coole muziek klaarstaan voor het tweede uur. Groovy stuff. Ik eindig met wat moderns van Sam Bars, Kian Harold en Mark Juliana. Dat zijn mensen die te vinden zijn ook in de popwereld. Ga luisteren naar Straight 08 van hetzelfde album van dit trio. Moderne jazz, combinatie van traditie met een hele funky groove. Sam Bars, Kian Harold, Mark Juliana. En ik zou zeggen tot zo in het tweede uur na het nieuws.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd 2e op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.

Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Live gebracht vanuit de studio in Zandvoort. Mijn naam is Mr. Brightside, Edward Rauhorst. En vandaag, vanochtend, staat het programma volledig in het teken van albums uitgekomen in het jaar 2026. En we gaan groovy stuff doen in het tweede uur. En we openen de bal met de Franse trompetist, cornetist en synthesizer-speler Médéric Collignon, die op zijn nieuwste plaat hip-hop tout simplement begint waar Miles Davis ooit stopte met zijn doobop. Dat laatste postuum uitgebrachte project van Miles Davis uit 1992... waarin jazz de hand reikte naar de opkomende taal van de hip-hop. Klassiekers als Porgy and Bess en filmmuziek en eigen songs worden door die Collignon geladeerd met allerlei samples en grooves. Een plaat die echt uit de speakers knalt, die moet je eigenlijk play it loud, zoals ze vroeger op de LP soms schreven. Zo moet je hem afspelen. Hip-hop, tout simplement, Médéric Collignon. Deze moderne klanken leiden ons naar het debuutalbum van de in Londen werkzame Braziliaanse bassist Moises dos Santos en zijn band. Zijn album Maria combineert traditionele Braziliaanse ritmes met fusion uit de jaren 70, moet ik zeggen. Zelfs wat disco-invloeden en de hedendaagse Britse jazz, de London scene. Superlekker plaatje, ideaal voor de zomer. Brazilian Spirit heet het nummer van dat album Maria. Moises dos Santos met special guest op trompet, Theo Croker.

Cham Rosie is de artiestennaam van de Nederlands-Cameroense Rosie Ernst Boei, die met dit gelijknamige album alweer toe is aan haar 9e studioplaats sinds haar debuut Atuba uit Maine 2008. Opnieuw een heerlijke verkenning tussen jazz, soul, blues, Latin jazz en Afrikaanse muziek. Een sterk album van een geweldige Nederlandse zangeres, Cham Rosie. Braziliaanse gitarist Fabiano do Nascimento, die bivakkeert al enige decennia in L.A. in Los Angeles, en is ook zo iemand die ogenschijnlijk achterloos allerlei invloeden van klassiek naar jazz, samba, pop naadloos kan smeden tot één organisch, meeslepend geheel. Met zijn album Villa, bijgestaan door de strijkers van het Victor Santos Orkest, heeft hij daadwerkelijk een meesterwerkje afgeleverd, naar mijn bescheiden mening. Het is echt een heel fraai album om te beluisteren op een zwoele zondagavond. Ga luisteren naar Fabiano do Nascimento met het nummertje Tema en Harmonicos.

zichzelf erg fraai. Fabiano do Nascimento, de gitarist en het orkest van Vitor Santos. Komen we bij een favoriet onderdeel van het programma. De ZFM Jazz Top 2026 cover-up. Jazzy covers van nummers uit de NPO Top 2000 van afgelopen jaar. Het volgende nummer kent iedereen van jong tot oud, maar niet in de volgende uitvoering. ZFM Jazz Top 2026 cover-up.

De Cubaanse pianist Alfredo Rodriguez is een goede bekende van ZFM Jazz. Zijn explosieve en fascinerende pianospel kwam al vaker bij ons voorbij. Op zijn laatste plaat, Take Cover, bezondigde hij zich vol overgave aan het bewerken van welbekende popsongs in die ontegenzeggelijke, energieke Rodriguez-stijl. Hotel California, te vinden op plek 80 in onze roemruchte ZFM Jazz Top 2026 cover-up. De enige hitparade die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Fun Record, Take Cover, Alfredo Rodriguez. We gooien Neves en Silva, waarmee we het eerste uur openden, nog een keer in de herhaling met een ander nummertje van dat album Laderas de Santa Teresa. Ga luisteren naar het nummertje Fendas Vocais, vocale hiaten. Het is een instrumentaal nummertje van die twee Braziliaanse drummers.

brengt ons bij de wiskunde. Funk en wiskunde, gaan die samen? Je zou eens denken van niet, maar wel bij Udekwe. Lawrence Udekwe is hoogleraar wiskunde aan de Manhattan University, maar is tevens componist, zanger en pianist. En geïnspireerd door het wiskundige begrip van een lemma, een ondersteunende propositie die bijdraagt aan een grotere waarheid, ontvouwt zijn debuutalbum zich in 8 onderling verbonden delen, waarbij 4 lemma's gekoppeld worden aan 4 corresponderende gevolgtrekkingen, die alle te maken hebben met het vinden van jezelf, van je eigen identiteit, al dus de hoogleraar. Maar laat je niet afschrikken door deze nogal intellectueel aandoende uitleg. 4 lemma's, zo heet dat album dus, voelt juist nooit academisch aan. Het is heel warm, groovy album. Het is echt een heerlijke plaat met Nigeriaanse invloeden, funk, zang en gesproken woord op een lichte, behendige wijze gecombineerd en het zwingt de pan uit. Ga luisteren naar het eerste lemma, orthogonality, van die Udekwe.

Malcolm Strachan, de naam verraadt het al, die komt uit Schotland, speelt trompet en trad in het verleden vooral op met Amy Winehouse en Mark Ronson. Maar hij heeft dan sinds een aantal jaren ook zijn eigen band. Dit is zijn derde, komt van zijn derde zeg maar soloalbum, Look on the Bright Side. Funky stuff, de jaren 70 van Donald the Byrd herleven met het nummertje Leave It All Behind. Dus van het album Look on the Bright Side, groovy stuff. Terry Lyne Carrington, de fameuze drumster, heeft de laatste jaren de nodige spraakmakende, iets wat activistische albums gemaakt. Zo ook haar laatste, die heet Trip the Night Fantastic, waarin echt de serieuze ondertoon van de teksten en de muziek smaakvol worden gecombineerd met hele vrolijke grooves en ritmes. Zo ook in het volgende nummer, een beetje ironische tekst, moet je maar goed luisteren. Solidarity Song met gitarist Mark Ribot en ook op vocalen. Onder meer bekend van zijn werk met Tom Waits, als dat wat zegt. En Mickey Howard op vocalen met het nummertje Solidarity Song.

het album van Terry Lyne Carrington. De vocale bijdrage van Mickey Howard en gitaarvocale Mark Ribot. Trip the Night Fantastic. Bijzonder album. Heb je behoefte aan een meer feestelijke avontuur? Haal dan de nieuwe plaat van Ricky Tick Big Band uit Helsinki in huis. Dit 17-koppige orkest werd in 2010 opgericht door componist, gitarist en dirigent Valtteri Laureille Polihonen en brengt enkele van Finlands beste hedendaagse jazzmuzici samen, waaronder saxofoniste Linda Fredriksson en trompetist Jukka Eskola, die ook al eens bij ZFM Jazz gedraaid is. Jazz, big band, hip-hop en soul, wat wil je nog meer? Sil Misa Ie Onen Elte Ultu, oftewel de Ricky Tick Big Band, brengt je op een plek waar je nog nooit geweest bent.

Gaudi, geboren als Daniel Kenacci, is een Brits-Italiaanse muzikant, pianist, DJ en platenproducer. Bekend om zijn baanbrekende werk en het verleggen van de grenzen van dub, electronica, reggae en jazz. En op zijn nieuwste album Jazz Gone Dub doen iconen mee, zoals gitarist Ernest Ranglin, bekend van zijn decennia lange samenwerking met jazzpianist Monty Alexander. En ook reggae-legends als Sly Dunbar en Robbie Shakespeare, Sly en Robbie. Jazzy Grooves voor een warme dag, dus ideaal voor vandaag en de komende week. Ja, het zit er echt weer op. Het is snel voorbij gegaan. Tempus fugit. De playlist komt natuurlijk weer op mijngroeven.nl te staan, met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. Volgende week is er natuurlijk weer ZFM Jazz op het gebruikelijke tijdstip van 10 uur. Dus ik zou zeggen, keep on jazzing, keep on grooving, keep on moving. We gaan eruit met de man waarmee ik begon, Médéric, het tweede uur begon, Médéric Collignon. Play loud.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Tussen app en vloed.

alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig had.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer. Het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Tussen app en vloed.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter hoorde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog, het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het